get that good old real old feeling and shake your blues away in de alte beer commercial song. Houdt die funstige jaren van een völlig onbekende metal band ohne namen. Het is heute nog 60 jaar niet meer bekend waar deze metals gewezen zijn. Een platte ohne labelbeschriftung. Een schöne goede middag, een stunde Rocking 50s, een stunde American Hillbilly, Rockabilly, Rock'n'Roll met extreem zeldene Hillbilly, Blues, Rhythm and Blues en Rockabilly rariteiten aus die 50er jaren. Jede woche Rocking 50s. Alright, we fangen aan in die 50er jaren met een demo acetate track aus Phoenix, Arizona, niemals veröffentlicht damals. Aus Phoenix, Arizona, de Leonard Brothers, met Bop'n Blue Jeans, Rockabilly, Loose Gates.

Little John and Bumpin' Around, Joshua, Andy Lee. Met Put Your Cat Claw John of Rock House Records uit Holland. Oké, de nächste rock'n'roller am klavier. Dat is Ezra Lee uit Australië. Een fantastische wilde rock'n'roller am klavier of Preston Records. Ezra Lee met Goodbye Astrid. Goodbye. Bopping around.

down. Dat waren Curly and Lee met I'll Do It. Veröffentlicht in 1955 op Aladdin Records. Een West Coast label uit L.A. Shirley and Lee had damals in 1955. 56 meinig een zeer grote hit recording met Let the Good Times Roll. Alright, een der grootste talenten in al op de 50er jaren country muziek. Dat is waar dan maar Charlene Arthur. Ze had dan maar een plattenvertraag met de grootste plattenfirma dan maar RCA Victor. Ze was zeer talentiert, maar ze had hem als ook grote, grote problemen met die manager-producer van RCA Victor. Es klikte dan als eenvoudig niet. En ze wurde dan ook zeer snel vroeg entlassen, gefeiert van RCA Victor. Zeer schade, want ze had een fantastische stimme. We spelen jetzt van Charlene Arthur uit de jaren 1954. Flash your diamonds.

do-si-do, shake, rattle, and reel, and doing the rubble all the time. De Big Town Playboys waren dat met de Wobble. Natuurlijk een R&B original classicer. De eerste stunde van Jimmy McCracklin uit 56 of Mercury Records. Alright, we gaan jetzt compleet terug in de aanvangtijd van de rhythm and blues scene in Memphis, Tennessee. In de tijd dat Sam Phillips aanvangt met rhythm and blues artiesten op te nemen in zijn eigen studio. Damals in 1950, 51 nog niet Sun Records. Dat Sun label had er eerst später in 52 eröffnet. In deze aanvangtijd, 1951, kwamen zeer grote namen uit de blues in zijn studio, wie zum Beispiel Howlin' Wolf, Ike Turner, maar ook Roscoe Gordon waren erbij, de Mals. Sam Phillips had de Mals deze eindspielingen in zijn studio niet sofort veröffentlicht op een eigen label. Dat meeste materiaal had er weiter geleid richting Chicago. Chicago, zum Beispiel das Chess Label in Chicago, aber auch Richtung West Coast, Los Angeles, zum Beispiel RPM Records. Aus 1951 haben wir jetzt hier Roscoe Gordon mit Roscoe's Boogie, damals 1951 eingespielt in die erste frühe Anfangzeit Studio von Sam Phillips in Memphis, Tennessee. Und damals veröffentlicht an den West Coast. Roscoe Gordon and Roscoe's Boogie.

That's alright, Bebopalula, that's music! Washboard Sam, waardas, met dikke My Potatoes. Veröffentlicht in 1939 op Bluebird Records. In de al op de prehistorische rock'n'roll geschichte is sprake van pre-war en post-war. In de al op de rock'n'roll music. Muziek voor de Amerikanen, voor de Tweede Wereldkrieg en muziek na de Tweede Wereldkrieg. Daar is een wereld van onderscheid wat zich damals ontwikkeld had in de muziekscene in Amerika. Natuurlijk gehoord Washboard Sam erbij, maar ook in de country western swing scene. Natuurlijk ook Bob Wills en de Texas Playboys, natuurlijk uit Texas. Im Tweede Weltkrieg 1941 wollte Bob Wills auch in Nashville sich settelen, wurde aber nicht in Nashville akzeptiert. Er hat nämlich Musikinstrumente absolut not done, damals in de country Musik. Bob Wills hat nämlich drums in seine Band, aber auch zum Beispiel Blasmusikinstrumente wie trompeten. Absoluut not done in Nashville. Bob Wills had daaropheen zijn geluk probeerd in Californië, West Coast. Want we hebben jetzt voor deze tijd, aus die 30er jaren, een song damals niet veröffentlicht. Aus 1936, Bob Wills en de Texas Playboys met The Town Straddles Ball.

Yeah, swing your girl round and round, do she do. Dat was Roy Acuff met Whoa Mule. Country Hillbilly, 1954 uit Nashville, Tennessee. We blijven nog een klein beetje hangen in Nashville, Tennessee. Met oeralte country Boppin' Hillbilly. Nashville, Tennessee in die 40 jaren. Cowboy Boy Lloyd Weaver hebben we jetzt hier. Of dat Jude label. Met zijn de Cutie Q.